Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Goedenavond, Mietse Vroeg,

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

vond ik mijn groot geluk daar in dat landje. Tji-tji-o-tji, de nachtegaal, zing mij zijn lied. Tji-tji-o-tji, een mooier lied bestaat

Chichioti, een mooier lied bestaat er niet. Ik kan mijn hartenklop niet meer bedwingen. Ik wil jouw lieve mond weer horen zingen. Chichioti, mijn lieve schat, ik hou van jou. Chichioti, mijn lieve schat.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Waar een mossel met frit is, waar een kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat.
3: Waar de purperen hei bloeit en het geld in het zwart vloeit, waar

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza, 106.5 FM.
1: Hey, Pieter Saïd! Hey, hoe is het, jongen?
2: Goed, goed, goed. En met jou?
1: Ja, prima. En hoe is het met de BV's?
2: Oh, wacht even. Ik hou echt van...

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
3: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
2: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
9: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
10: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides. Ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees. Egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
11: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hallo, Hallo allemaal.
16: Wij zijn Bolt
15: en Blond.
16: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
15: Onzichtbaar Bloot.
16: Veel luisterplezier. Doei doei.
14: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 uur tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30 uur, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hallo allemaal.
10: Wij zijn Bolt
9: en Blond.
10: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
9: Onzichtbaar Bloed.
10: Veel luisterplezier. Doei doei.
8: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 graveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziek Mix, het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren van Kijk in mijn ogen, om dan te vervolgen met Adieu Jolie van Candy, om dan te vervolgen met Bobby Prince, Santa Maria.

Ja, een smartlap uit een lang verleden, uit onze jeugdjaren. We gaan nu luisteren naar Chris Montes, Les Dance. Om dan te vervolgen met Roy Black, Zand in Deinen Augen. Om dan verder te luisteren naar Lilian Saint-Pierre, We Gonna Stop.

Deze single komt uit de jukebox van een café uit een lang verleden, Kiss Me Mio Amore. We gaan dan verder luisteren naar de Tumbleweeds, Somewhere Between, om dan te vervolgen van Danje Wagner, Daar zijn vaders voor.

Ja, we luisterden naar Waarom Noe van het duo Alpengold. We gaan verder luisteren naar Paul Severs' Rode Lippen Moet Je Kussen, om dan te vervolgen met de Mavericks.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
6: De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasheik bent u aan het juiste adres voor
7: VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
9: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
10: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienstchakiake.be.
9: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziekmix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

We gaan luisteren naar Willemburg, Mijn Leven. Om dan verder te luisteren naar een rustige country weergave van Joe Turner, You Man. Om dan te vervolgen met Frans Bauer, Eimel komt over die tijdtaak.

De volgende op de draaitafel is Anthony Fokkema. Heb ik jou verloren? Om dan verder te luisteren naar Happiness. En dan te vervolgen met Alex Krijnen, heel dicht bij jou.

We gaan luisteren naar Hansi en te zeggen, ik schenk die eine kus, om dan te vervolgen met De warmte van je hartstocht van Robbie Goden.

We gaan er luisteren naar de Blue Connets. Send me some lovin', om dan te vervolgen met Oscar Harris. Try a little love.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Hoi, we zijn er weer. 3e uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Wij gaan luisteren naar Bobby Prins samen dansen aan de zee, om dan te vervolgen met Baby Come Back. Om dan verder te luisteren naar Rudy De Wit, Oh Ja, Jij, Ja, Jij.

Ja, we luisteren naar Jannes met Al Mijn Liefde. We gaan nu luisteren naar een Italiaanse smaglap. Salvo Romantico.

Wow, wat gaat de tijd vlug. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Een fijn weekend gewenst. Veel luisterplezier met de collega's. En als je tijd ertoe laat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes, Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesysteem.

0: moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
2: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering.
5: Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokken.
5: De kwaliteit en service staan voorop.
4: Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi.
6: Bel 089 70 11 64.
5: En op de Rijksweg 946 in Tilse Stokken.
6: Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Beste schutters en schuttersvrienden. Graag houden wij u uitgenodigd om ons niet schutters treffen. Bukschieten is tof. Op zaterdag 8 augustus. Op de schuttersterrein Sint-Servatius-Raam. Aanvang is om 13 uur. Tijdens deze dag wordt er een schietswedstrijd voor niet-schutters georganiseerd en zal er gezorgd worden voor voldoende drank en spijzen. Organisatie van de schutterij Sint-Servatius-Raam. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zondag 23 augustus. Glamrock. Met optredens van The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks with special guest original members van de Goldenering, César Zuiderwijk en Rinus Gerritsen en de Belgian Cool Band. Deuren open om 12:30 uur, aanvang is om 13 uur. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info op het op nummer 0032 496 86 45 86. 25 jaar Vorstelfeesten. Op vrijdag 21 augustus, zomercarnaval. Met optredens van Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus, Robert Pater en Jan Bigel. Live concert met Peter van Laat en Full Band. De deuren openen om 18:30 uur, de aanvang is om 19 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info 0032 496 86 45 86. Vlasbeker 2026 op zondag 23 augustus. De start is om 12:30 uur. Kom genieten van een gezellige namiddag vol plezier. Katapult schieten, cup en verschillende oude volkssporten. De deelname is gratis voor jong en oud. Iedereen is welkom. Dit gaat door op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Iedereen is van harte welkom. De 10e quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30 uur. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keen Rooi. Fietsen in het rivierpark Maasvallei, 31e editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keunrooi De Bunker, Nedersveld nummer 4, in Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is €5, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving muziek en kinderanimatie. Info kan op keunrooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474 74 61 46. Okra Mollebeersel organiseert een wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Fietsen is 35 kilometer met tussenstop. Wandelen is 5 of 10 kilometer met tussenstop. Vertrek kleine zaal aan de Stegel. Vanaf 7 uur tot 14 uur. Het zijn uitgezette routes met pijlen. Allemaal post voor een leuke wandel- of fietstocht. Wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Fruishoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. River Beats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, fruishoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens Beeldig Kindrooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindrooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 a.m. tot 18:00 p.m. in de namiddag in Hartje Molenbeersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de boerderijen.
1: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032 486 70 86 55. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is 5 euro. Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Kinderooi. Ontbijtdag. Op 30 augustus 2026 van 8 tot 11 uur. In de bunker. Nedersveld 4 te Kinderooi. Begin je zondag gezellig en smakelijk. Inschrijven voor 20 augustus. Contact bij Lisbeth Peters op het nummer 0032 473 44 27 47. Eeuwig Calier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJVoorshoven, KLJVoorshoven@gmail.com. De Boyerfeesten op 22 en 23 augustus in Stockholm. Op zaterdag 22 augustus, vanaf 13 uur kinderen en middag. Kinderdisco, springkastelen, tattoos en smink, dansworkshops en kinderanimatie. Gratis inkom. Vanaf 20 uur Retro Night. Om 20 uur DJ Peel. Om 22 uur Patje Crimson. Om 23 uur DJ Jiminy. Om 12 uur Disco Bar Plankhaus featuring Flashback. En om 2 uur DJ Rultix. Voorverkoop 10 euro aan de kassa 15 euro. Op zondag 23 augustus vanaf 9 uur vroeg shoppen met de Stockhelm Band, Spaggenij aan 9 euro. Om 11:30 tot 17 uur NK Zitmeijer Cross. 13:30 Frans Teunis, om 14 uur DJ Tom, om 15 uur Joe Hardy, om 17:30 Lokaal Talent, om 18 uur Jontana en om 18:30 DJ Bedding. Gratis inkom, doorlopend kinderanimatie en foodtrucks. Info op boyerfeesten.be. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zaterdag 22 augustus, Leunburgs feest. Met optredens van Die Batseklatsers, De Dorpsvrienden, Davy Verra, Aisha, Henk en Ton, Bernd, Erwin van het Merkkoor, Mipo, Frans Teunis, Julke en Jontana. De deuren openen om 13 uur, de aanvang is om 13:30. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info op het nummer 0032. 496 86 45 86. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Maaslandse Gordel Kinrooi. Afstand 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. De startplaats in Kinrooi, De Bunker, Nelisveld 4. In Rotem, Parochiecentrum Hoogbaan 120. En in Meerswijk, het wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs 5 euro. Gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombla, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info op kinrooi.landelijkegilde.be of bellen op het nummer 0474 74 61 46. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maasijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.
11: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof.

0: grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersversen staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersversen de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
6: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws. Het parket van Verviers bevestigt dat er wel degelijk een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette Calier-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele wand of spiegel, maar dat wil het parket voorlopig niet bevestigen. In de zaak rond het overleden jongetje van 7 uit Merchten verschijnen vandaag 3 verdachten voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim, de oom van het kind van moord. Het parket geeft straks meer uitleg. De 3 verdachten zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Steeds minder jongeren starten meteen met een vaste baan, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Het gaat om het laagste aantal in 5 jaar tijd, goed voor amper 0,5% van alle nieuwe contracten. In Parijs start maandag het Europees kampioenschap zwemmen, waar 9 Belgen aan deelnemen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk, die op het vorige EK goud, zilver en brons pakte. Ook Florine Gaspard en Lucas Hanvo komen in actie. De organisatie van de Ronde van Spanje moet de voorlaatste etappe aanpassen na een aardverschuiving op het parcours. Een van de beklimmingen wordt geschrapt en vervangen, maar de afstand van 187 kilometer en de moeilijkheidsgraad blijven dezelfde. De Vuelta start op 22 augustus. Het weer veel zon, maxima tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot zo'n 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot 30 graden of meer, waarna het begin volgende week weer wat afkoelt.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

instrumentale versie van deze mooie hit van Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, vrienden. En zo zijn we wederom begonnen aan een nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Fijn dat jullie wederom samen met mij gaan genieten van een uurtje mooie muziek van meer dan 30 jaar terug. Mijn naam Rudolf Stevens. En mag ik jullie bedanken voor al die fijne en warme reacties die wij krijgen via rudolfstevens@telenet.be op ons programma van Terug naar Toen.

werd mij ook nog eens gevraagd om die leuke hit te draaien van The Beatles. Wel, heb jij ook zo'n liedje dat je graag wil horen in Terug naar Toen? Laat het gewoon weten op datzelfde adres, rudolfstevens@telenet.be. En op verzoek deze Hobladi Hoblada.

het echte levenslied, vertolkt door André Hazes. Met de tong op het hart, wie kon het beter vertolken dan hij zelf? Een van zijn prachtige songs, een vriend in ons programma van Terug naar Toen.

zaten meteen in de 60er jaren met deze Tura-klassieker en zijn bekend telefoonnummer van destijds. 3797204. Terug naar de gouden 70er jaren met Bonnie M. en The Rivers of Babylon.

zo af en toe laten we ook de muziek van Billy Vogel voorbij komen in ons programma van Terug naar Toen. En dit is Carmo, een beetje rock'n'roll op jouw radio.

0: We namen meteen deze leuke single nog eens mee in ons programma I Rodriguez van deze Chris Montes. Benny Nijman, een man die ook heel wat pareltjes destijds opnam. En één daarvan heb ik vandaag meegebracht. Het wordt tijd dat je leeft.
1: We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

Het lijkt of het gisteren was. Ja, ja. Maar we zaten al meer dan 50 jaar terug in de tijd met deze van Sommers. En sympathie is geen liefde.

En ja, ook iemand zoals die vele anderen, die houden van zulke pareltjes van toen. Je mag het altijd laten weten, hoor. Reacties zijn altijd welkom, dat vinden wij leuk. Rudolf Stevens@telenet.be.

ben ook altijd een grote fan geweest van de volgende artiesten die ik nu klaar liggen heb met een van haar mooie nummers. En ik ben ervan overtuigd dat ik daar heel wat luisteraars een plezier mee doe. De mooie warme stem van Connie van den Bos, 3 zomers lang.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt

0: prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svennie Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svennie Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
2: Gewoon zalig wegdromen. Bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor... VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette KLJ-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele band of spiegel, maar het parket wil voorlopig niks bevestigen. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Vorige week werd het onbemande toestel ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het terreuronderzoek is aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een 14-jarig meisje omgekomen na een val tijdens een bergtocht, meldt de reddingsdienst. De tiener gleed uit en stortte voor de ogen van haar ouders 90 meter diep. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat in de regio op vakantie was. Op de eilandengroep Spitsbergen ten noorden van Noorwegen zijn 13 dode rendieren aangetroffen. De doodsoorzaak is een compleet raadsel voor de onderzoekers, omdat het uitzonderlijk is dat zo'n grote groep dieren tegelijk sterft. De bevolking wordt nu gevraagd om waakzaam te zijn en nieuwe kadavers meteen te melden. Vandaag krijgen we wat zon, maximaal tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot 28. Zondag stijgt het kwik al tot 30 graden, waarna het begin volgende week enkele graden afkoelt. Maar naar het midden van de week wordt het weer opnieuw warmer.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een Uurtje met Freddy Nijens.

0: 718-348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiake.be. Of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiake.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maasdijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maasdijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland.

0: Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Merchtum houden de politie en het parket een nieuwe huiszoeking en het onderzoek naar de dood van het 7-jarig jongetje. Zijn verwondingen wijzen op ernstige kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en haar vriendin voor schuldig verzuim. Beiden waren al bekend bij de politie. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeengekomen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Het onbemande toestel werd afgelopen dinsdag ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Er loopt een onderzoek naar terreur. Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander begon zijn persconferentie opvallend in het Frans. Hij wil de nationale ploeg naar successen leiden in de Nations League en op het EK over 2 jaar. De Rode Duivels spelen trouwens op 25 september hun eerste wedstrijd onder Van Bommel tegen Italië. Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

tijd. Benny Nijman met deze Het Wordt Tijd Dat Je Leeft. Welkom vrienden, we zijn er wederom heel graag bij in ons programma van Terug naar Toen. En na Benny hebben we een andere meneer klaar. Dit is hij, Al Martino met Auf Wiedersehen.

0: Na deze Almartino gaan we nog eens terug naar Nederland met deze mooie stem. De krullenbol vanuit Nederland. Ken haar natuurlijk allemaal, hè? Ze is veel te vroeg aan ons ontvallen. Maar haar pareltjes van nummers blijven we koesteren.
1: Dat ik wist.
0: Connie van der Bos. Geen leven.

We laten ze graag ook geregeld voorbij komen met hun liedjes, deze band zonder naam, in ons programma Van Terug Naar Toen. Net zoals deze van Highway en Kiddy Kiddy Kiss Me.

Toch een aparte stem, hè? Die meneer Johnny Cash met zijn Ring of Fire. Echt altijd een leuk nummer om te draaien. John Terra, als het niet meer anders kan.

for tonight. Voor vandaag in onze terug naar toen is gebracht door Sanseveria. En we hebben vandaag op vele verzoek ook nog eens een nummer meegebracht van die mooie stem van Polang.

Cry. Dat was hij, Paul Anka. En we gaan natuurlijk ook nog eens heen te draaien van deze meneer. Hoef ik hem eigenlijk nog wel aan te kondigen? Ik veronderstel van niet, hè. Herkenbaar uit de duizend. Vultura. Bent

de volgende gaan we ook nog eens grasduinen in het repertoire van Jimmy Frey. Een artiest die heel wat prachtige songs op zijn palmaras staan heeft. Liedjes die niet zo vaak te horen kreeg op de radio's, maar het zijn toch stuk voor stuk mooie nummers. We gaan er zo eentje draaien vandaag in Terug naar Toen. Ken je hem? Deze Ik hou van jou. Na na na na. Jimmy Frey.

Rod Stewart hadden we vandaag ook nog eens meegebracht. Met zijn kanjer. Allicht een van zijn grote hits. Deze Sailing. Truus, dat is lang geleden dat we die nooit hebben gedraaid. Wel, vandaag gaan we deze leuke van haar draaien. Alle leuke jongens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie, Milk Inc.
3: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.

0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Paardenliefhebbers. Gersalsport Maas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
0: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi, telefoon

0: 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: In Merchtem houden de politie en het parket een nieuwe huiszoeking en het onderzoek naar de dood van het 7-jarig jongetje. Zijn verwondingen wijzen op ernstige kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en haar vriendin voor schuldig verzuim. Beiden waren al bekend bij de politie. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeengekomen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Het onbemande toestel werd afgelopen dinsdag ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Er loopt een onderzoek naar terreur. Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander begon zijn persconferentie opvallend in het Frans. Hij wil de nationale ploeg naar successen leiden in de Nations League en op het EK over 2 jaar. De Rode Duivels spelen trouwens op 25 september hun eerste wedstrijd onder Van Bommel tegen Italië. Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Het is weer vrijdag. Goedemiddag allemaal en welkom bij Het Beste van het Zuiden. Elke vrijdag, zoals u weet, tussen de klok van 17 en 18 uur. Mijn naam is Freddy Nijens en ik wens u een hele goede middag. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat onze lijst van de beste van het zuiden een beetje nog in vakantiemodus is. Deze week heeft niemand de lijst verlaten. Ook iedereen bedankt voor het doorsturen van muziek, e-mails en reacties. En dat kan je natuurlijk doen via ons mailadres radiomonza@telenet.be ter attentie van Freddy Nijens. We gaan zo meteen van start met plaats nummer 15. Dat is John Donson en Leg Wel.
0: Radio Monza,
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens. Nee.

0: Bonanza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Welkom bij het beste van het zuiden. Vandaag op vrijdag 7 augustus. Op 15 blijven staan deze week John Donson met Legwel. En Johnny, meer van jou op nummer 14.

Als je radio aanzet, welkom. We zijn er voor je tot de klok van 6 uur met de 15 leukste plaatjes. En tijd voor nummer 10. Ze komt van 8. 4 weken in de lijst. Aura Lee en

0: Veronica. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Op nummer 10 stond Aurélie met Vuurtoren. Ze staat zomaar liefst 4 weken in de lijst. En ze komt van nummer 8. En dat is Gluck van Mykonos. En die van Reine. Op nummer 9, 6 weken in de lijst trouwens. Van 11 naar 8, Freddy Davis. En geniet van iedere dag. Ines Schonkeres is blijven staan deze week op nummer 7. 10 weken in de lijst met Ik Dans. En 4 plaatsen winst voor Andy en Monique met het nummer De Orgelman. Ze staat op nummer 6. 2 weken in de lijst trouwens nog maar. Wil jij reageren op het programma, dan kan door een mail te schrijven aan freddy.nijens@telenet.be of radiomonza@telenet.be. Altijd vermelden, het beste van het zuiden. Zometeen plaats nummer 5. Hij komt van 2. Jimmyke en Vergomo.

0: Plaza, Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden,
0: Freddy Nijens.
2: Op nummer 5, 11 weken in de lijst, komt van nummer 2 Jimmy Kim met Vergo nog niet naar bed. En op 4, Zorgen opzij met Tinus, 13 weken. Trouwens ook een ex-nummer 1 hit. En op 3, Bianca Balendonk, De Wijk naar Hoes, wint 2 plaatsen en staat 8 weken in de lijst. En René de Feestzanger, die doet het ook nog niet zo slecht. Van 3 naar 2, 6 weken in de lijst met Mijn Speelkwartier. Dit was het dan. We gaan stilletjes afscheid van u nemen en u een heel fijn weekend wensen. Dit was voor vandaag, vrijdag 7 augustus, het beste van het zuiden met Freddy Nijens. Zometeen op 1, Tina Rosita met Als ik jou zie. Blijf gezond. Wij horen ons volgende week terug met een nieuwe aflevering van het beste van het zuiden. Bye bye.
3: De nummer 1 hit van deze week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Monza, het nieuws. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrij onder voorwaarden, meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbaten van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs, meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid, maar dat moet nog voor 100% worden uitgemaakt. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar, meldt de VN. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder, komt door de extreme hitte en droogte. En de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgende energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. In Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeerden meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon, maximaal 26 graden. Morgen nog wat warmer, 28 graden, maar zondag lokaal 1 tot 32. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm, tot zelfs tropisch warm.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je

0: computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Buustwetering in Rooi. Vogel kan met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De 54-jarige uitbater van kampeerterrein in Plombières is vrij onder voorwaarden, meldt het parket van Verviers in het onderzoek naar voyeurisme. Kali uit Balen zette haar kamp daar gisteren vroegtijdig stop na het incident. Volgens het laatste nieuws werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat is nog door het parket niet bevestigd. De 26-jarige bestuurder die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Calo blijft aangehouden, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man reed onder invloed van drugs en vermoedelijk ook met overdreven snelheid. Hij botste tegen een andere wagen waarvan de 20-jarige bestuurder de klap niet overleefde. De Spaanse overheid heeft in de enclave Ceuta al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd. Volgens de wet is Spanje verantwoordelijk voor niet begeleide minderjarigen. De minister van Jeugd en Kinderen meldt dat de eerste kinderen binnen enkele weken naar het Spaanse vasteland worden gebracht. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar tijd, meldt de VN. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een flink stuk duurder door extreme hitte en de aandacht.

0: aanhoudende oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. In het wielrennen heeft Kasia Nieuwadoma de 7e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Op de top van de legendarische Mont Ventoux had de Poolse ruim 1 minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. Nieuwadoma is meteen ook de nieuwe leider in het klassement. Slot het weer. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag met 31 graden nog warmer en ook begin volgende week houdt het warme zomerweer aan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Vrijdagavond 7 augustus 2026. Van harte welkom, dit is het geluid van toen. Vandaag alweer in een zomers kleedje. We zijn de eerste vrijdag van de maand augustus. En dat betekent tot 9 uur zomerse platen op jouw radio. Radio Monza vanuit Kinrooi. Dr. Alban was dat met Sing Hallelujah, onze eerste plaat.
1: Mambo number 5.

In 1999 zonde Lou Bega zijn hele telefoonboek op in de single Mambo nummer 5. Goed voor een eerste plaats in de Lage Landen. Dat betekent zowel bij ons in Vlaanderen als in Nederland. Tot 9 uur de lekkerste zomerse platen. Roots Syndicate zijn deze heren en Mockingbird Hill.

Uitgebracht in 1993, maar in de zomer van 93 waren ze al uitgezongen. Roots Syndicate uit Nederland met de Mockingbird. Heel in Nederland behaalde trouwens deze plaat een eerste plaats in de hitparade. Als ze liefhebbers zijn, dit is een geweldige zomerse hit.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Wat een geweldige zomer anno 2026 hebben we al gekregen en gaan we nog krijgen. Los de Rio was dat met de Macarena. En nu gaan we terug naar die jaren 70 met La Bionda. One for you, one for me.

La Bionda uit de zomer van 1978. One for you, one for me. Goed voor 9 weken hitparade en hoogste positie was de 6e plaats in Nederland.

We kwamen ze voor het eerst tegen in 1974 met de single Queen of Clubs. Bereikte toen niet de hitparade, maar hun tweede single Get Down Tonight deed dat wel met een vijfde plaats in Nederland. We zaten in de jaren 70, we gaan nu naar de jaren 80. En dat met de formatie Ottawan. En we doen het met z'n allen. Hands up!

Een hele bijzondere goede vrijdagavond. 28 minuten na 7 uur is het geworden. Dankzij de single van Ottawan met Hands Up. We blijven zo'n beetje in diezelfde periode hangen. Met deze van Viola Wills. And I gotta get along without you.

Viola Wills. Een naam dat klinkt als een klok in de muziekwereld. En toch heeft ze maar twee grote hits gehad. Deze Gonna Get Along Without You Now uit 1979. En in 1981 bracht ze de opvolgster uit. En dat was ze If You Called Read My Mind. Extra zomerse klanken op deze vrijdagavond.

Voor iedereen die luistert en die natuurlijk ook kijkt naar het programma met B&B zoekt lief Vamos a la Playa van Rigera. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

El Martino was dat uit de jaren 60 met Volare. En ondertussen is het 15 minuten voor 8 uur geworden op deze vrijdagavond. Welkom in het geluid van toen. Vandaag doen we het op zijn zomerst.

0: Gedurende een tiental jaren waren ze razend populair in thuisland Nederland. Ik heb het over de formatie Kayak met leadzanger Max Werner. En die kennen we nog van de plaat Winter in America. De grootste hit afkomstig uit 1979. Kayak met The Ruthless Queen. En nu onze laatste plaat voor vandaag.
1: Sunny.
0: In het eerste gedeelte wel te verstaan.
1: Yeah.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten.

0: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: Opletten als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur morgenochtend start de politie alweer eens met een flitsmarathon. Er wordt 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. Er worden veel mobiele ploegen ingezet. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werden 1,3 miljoen bestuurders gecheckt. 40.000 reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberattack bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Bij de cyberattack werden mogelijk gegevens van klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse, Vlaams-Brabant, zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door bewakingscamera's. Iemand raakte gewond en er zou ook niet echt veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niks van, maar in sommige gevallen kan het wel leiden tot ernstige klachten. Er is ook geen weet van mensen die in ons land ooit met het virus besmet zijn. 1 ding is zeker, paarden kunnen het niet naar mensen overdragen en mensen ook niet op mensen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim 1 minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborgini eindigt de 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden, morgen veel zon, 28 graden. Zondag nog warmer, 31 graden. Begin volgende week blijft het warm met heel veel zon.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Sunny.

Met deze plaat begon het allemaal 36 jaar geleden. Isabelle A. met E. Lekker Beest. En eerder deze week kregen we het minder goede nieuws van Isabelle, dat ze voorlopig stopt met optredens en muziek maken, omdat er borstkanker is vastgesteld. Van hieruit natuurlijk veel beterschap. Welkom in het tweede gedeelte van het Geluid van Toen. Het tweede gedeelte dat helemaal in het teken staat van de Vlaamse muziek. Bart Keil.

Een van zijn betere werken, Bart Kuil met Zeilje voor het eerst. Tot 8:10 op deze vrijdagavond. Van Bart Kuil naar Luc Steno. Het is voor mij maar één druk op één knop. Hij speelde accordeon.

0: Eenmalig op de vrijdagavond de grootste Vlaamse hits uit het verleden. Luc Steno was dat met Hij speelde accordeon. Jammer genoeg heeft deze zanger ons al jaren geleden verlaten. Bart van den Bossen en zijn Heuveltjes.
1: De Heuveltjes.

Een hele sympathieke en joviale kerel. Op Bart van den Bossen was dat met de heuveltjes van Erika. We blijven het doen in het Vlaams met deze. Onder leiding van Peter van Leid zijn dit Mama's Jasje. Als de dag van toen.

Ik zei het al onder leiding van Peter van Laat. Dit was Mama's Jasje met Als de Dag van Toen. Tijd voor ons gras af te doen. Ja, dat doen we nog altijd met Sam Goris. Welkom hier bij Radio Monza. Het is 21 minuten na 8 uur.

Ze waren met z'n drieën, opium, en ze veroverden Vlaanderen in één wip. Onder leiding van Joyce de Trog. En ik en Joyce hebben niet gemeen. We gingen naar dezelfde school in Dendermonde. En wie daar ook naartoe ging, was deze zangeres.

Petra de Steur veranderde evenveel van kapsel als een andere mens van t-shirt. In een klein stationnetje.

0: Een van de doorbraaksingles van Helmut Lotti met het plaatje Waarom Ik. 18 minuten voor 8 uur op deze vrijdagavond. Een zonnige vrijdagavond. Origineel is deze plaat van Felix Gray en DJ Barbe Livien. Zij brachten het origineel uit in het Frans. En dit is de Vlaamse versie van Jo Valli en Paul Anderson. En de titel?
1: Alle vrouwen die ik heb gekend.
0: Dank u wel, heren.
1: Die mij...

Het blijft een geweldige meezinger, de formatie Toast. En ik schreeuw het van de daken. De laatste 10 minuten van deel 2 zijn ingegaan.

Origineel van Rob de Nijs, maar dit was de Vlaamse boysband. Met Het werd zomer, ik herinner me nog, ik was 28 en jij was 16.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Vanaf vandaag stem ik af op Radio Monza en Kinrooi op 106.5 FM en in Mazeik op 105.6 FM.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Ik leg mijn vinger op je lippen en je wacht. Want ik beslis of het gebeuren zal vannacht.

0: hand. Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

zijn vest. Zijn banksaldo is hoger dan het mijne. Weet ik best, weet ik best. Maar denk eens aan al die visite die je bij hem krijgen zou. Allemaal vest in de suite.

langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen? Marjolein, ik word er zo

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.